ons alle, du warst een zonne, du warst het leven, nur strek je maat. Doch du hast ons zo veel gejobben, met alle Musik, aus vollem.